0: Jeannette.
1: Ella voor Jeannette.
2: Ella voor Jeannette.
1: De dansdag geven wij gelet.
2: De dansdag geven wij gelet.

0: GMB Café.
1: Meer de Neven app voor Jolen Music.
0: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music, Jolen Music. En luister naar Jolen Music overal en altijd. De Neven Jolen Music app.
2: App hem al.

Top FM op 107.8 en 105.8. In Oost, Oltjert, Aarp, Meer, Lee, Nienhof, Den Jeraten en dat stinkdorp hier wat verder.

0: Live van 8 der Zauge in Ulst, den jenigen Nächten, Ajo in Music. Wer Ave van Ulst?
1: Het was nou zo.

0: Iowan Music.
1: 95% muziek.
0: 25% bla bla.
2: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
0: Dat, echt gaar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: JMB Café.
1: Meer de Neven-app voor Jolen Music.
0: Voor Android en voor Apple Cloud natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music, Jolen Music. En luister naar Jolen Music overal en altijd. De Neven-app. App
2: de mal.

Ajoe Music werd op zijn Engels te zeggen met een tolstje te beginnen. Alle carnavalliekjes en iets als er nog iets zijn, want het zijn allemaal schoolliekjes. Ah, veel carnavallies. Ajoe Music.

0: zwoe! En roep een school!
1: Miljarden verdomme das! Miljarden verdomme das! Miljarden verdomme das goed!
0: Godverdomme, dat was goed, hè?
2: Zo je dat plaatst.
3: Ayo, music!
2: R-Radio!

0: Is er een fan van de Voelja Goeits van City Music? Luister dan online op City Music Hoenbe.
1: Tune in en de beste radio apps.
0: Want de City Music DJ's blijven daar gewoon 100% digital. Ajoen Music en City Music. De nummer 1 voor Yahoo Radios van Roosnatierlijk.

0: 20% bla bla.
1: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
0: Dat, echt jaar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: GMB Café.
1: Meer de neven app voor your music.
0: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music, your music. En luister naar your music overal en altijd. De neven your music app.
2: App hem al.

0: 20% muziek.
1: 25% bla bla.
0: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dat, Jagar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: para quero ver
1: live vanuit Terzogen, aan de goede kant van ons. De enige echte. Ayo in music.
2: Hallo.
3: Hey, hallo.

0: Dag en nacht, van smares tot sauves. Elke seconde, elke minuut. Ajo en music.
1: Ja, jongens, met de verkiezingen in oktober, dat is goed voor de mensen en anders. De verre kiezen we met alpienhouders, om het nationaal op de lucht te zwaaien. Nou kan ik met mijn gezond verstand nummer 1.
2: Stond er dan toch nog eens een hoe ik verder hem op?
3: Nee, alleen een portrettentrekker dat alle dagen van zijten mocht.
1: Jos, en die café was van de wet, die wil je ook niet met mij doen. Hij draagt zijn goestie af.

Tegmat. Pas op, maar niet je lekken. Anders zijn je vijven gelijk Pascal. En wat eten die vijven misschien? Ik ken je.

Allee, ze hebben het weer geflikt, die man. Maar het is niet, jongens. Ik zal haar een stuur een vast vijzerplotje bezorgen.

0: GMB Café.
1: Meer de nevenapp van Ajoen Music.
0: Voor Android en voor Appelklon natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en in

0: maar gewoon, moeilijk met lotogon. Voor de meeste is het ambetant, om niet te zeggen nonchalant. Ze vragen mooi maar één keer, bij het volgende zeggen ze keer op keer.
1: Oké, nog schoeffelen.

0: Mayo in Music.
1: Echt vernuscht.
2: Jose Maskes lustert.

Van mijn discobar op wielen zetten, kom gegeneerd. De volumeknop op maximum, ik heb vlies gegarandeerd. Ik ben bezeten geobsedeerd van mijn bak. Er zitten lichtekens die pinken in mijn plak. Van mijn chanten en briebanden ben ik nog content. Maar

0: muziek.
1: Voor 20% bla bla.
0: Dat is 120% echte pure Oosterse radio.
1: Dat, echt jaar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: Music. Als goeiste carnavaliekes, echte schoeiste.
1: Zijn naam is Jean-Jacques, of soms wel Gigi. Gehoord ons en sprook, en is van hier niet. Zijn oor is gewoon blond, het woord in zijn gezicht.

Siedemstorm op balkon. Met de volk in zijn ogen. Zijn gezicht naar de zon.

0: artisten, die carnavalisten.
1: Een dag de geluister naar Radio Music.

0: GMB Café.
1: Meer de Neven app voor your music.
0: Voor Android en voor Apple klopt natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nu.
1: Zoek op City Music Ajoin Music. En luister naar Ajoin Music overal en altijd. De Neven Ajoin Music app.
2: App hem al.

Ajoy Music, overal op FM, onder den 7.8 en onder den 12.8. In Olst, Olchert, Aardmeer, Rij, Nienhof, Dingeratum en Stinkberg.

0: 100% muziek.
1: 25% bla bla.
0: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dat, Jagar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: avond, meneer. Heb je nog een tafelje voor tweeën?
1: Nog maar niet, madame. Want bij een douche heb je nooit genoeg douche. Hoewel gij de binnengoort, presenteren haar.
2: Welkom bij Shade Douche.

Dat is er bonk op. Bijten als de boekskes. Opvallender als de sociale dinges. En tegen een eerlijke, betoogbare proas. Een reclam op IOIN Music. Dat is er bonk op bij meer dan 200 tussenloosteraars. En wat meer info? Bel naar de Phil op 0496 18 53 07. Of mail naar hallo@ionmusic.be. Of je bel naar de Brimt. Oei, ik had dat graag plezierig. IOIN Music. De beste momenten, de beste muziek. Ooit op zijn best.

0: GMB Café.
1: Meer de neven app voor your music.
0: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music, your music. En luister naar your music overal en altijd. De neven your music app.
2: App hem al.

0: bom.
1: Werken, file,
0: moeten men dan nog willen?
1: Briegen, briegen,
0: word laten zien bij briegen.
1: Werken, file,
0: wij slikken van de pillen.
1: Briegen.

AYOUN Music, overal op FM. Op 107.8 en 105.8. In Oost, Oltjert, Aarp, Meer, Leij, Nienhof, Denjeratum en dat stinkdorp hier wat

0: Iowan Music.
1: 95% muziek.
0: 25% bla bla.
2: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
0: Dat, Jagar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: ben curieus wat dat de volgende burgemeester gaat ooit vinden.
1: Live vanuit Terzogen in Olst, de enige echte Ajoen Music. Wij, Ave van Olst.

0: ook zorg binnenlaten. Thuisverpleging, gezinszorg of poetshulp van Immens. Zo blijf je comfortabel en zelfstandig thuis wonen. Vraag zorg aan bij Immens op i-mens.be.
1: Goede zorg op één.
2: Texas, are you in music?
3: Verhaal dat je in. En nou wat dat erop trekt.

0: Zeg, we moeten 4 pixelsissen, de liter Campari en pak dat ook eet.
1: De pixelsissen zijn op en de Campari ook.
0: Ah, zit hier als u. Leg dat maar af, we doen toe.
2: Wat heb je het?
1: Een GMB-café.
2: Nee, de Neven app voor Jolen Music.
1: Voor Android en voor Apple Cloud natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
2: Zoek op City Music, Jolen Music. En luister naar Jolen Music overal en altijd. De Neven Jolen Music app.
3: App hem al.

0: R-Radio.
1: Op Peter Voet. Op festival. 6 op de mert met carnaval. Zie de aal.

festival. Zes op de merd met carnaval. Zie de aal. Die handjes schoon. Van links naar rechts. Gelijk naar rode wissers.

0: Radio en Music werd op zijn Engels te zeggen met een tolstjes te beginnen. Alle carnavalliekes en iets als er nog iets zijn, want het zijn allemaal schoenliekes. Ah, veel carnavallies. Radio en Music.
1: Luistert goed naar Rudo.

leef een carnaval. Ik zal mijn ziel weggeven, voor dat als ooit neer. In mooi stad te beleven, ik zit er heel jaar op te wachten. Want elke dag zijn mijn gedachten bij die vaste lauwensnachten.

0: Bayoik!
1: Baniek!
0: Kundung!
1: Gerdutsch!
0: Rekenza!
1: Rekenza!

0: muziek.
1: Voor 20% bla bla.
0: Dat is 120% echte pure Oosterse radio.
1: Dag, Jagar. Nog nooit gezien of gehoord.

Ieder jaar weer opnieuw, rond een kwart van december is het zover. Gekekt verdrom, Norwa is gebeurd.

0: ve Jerpes posta yoğur.
1: Ayo, music. Echt van euch.

Laster Boonkop. Bijten als de boekskus. Opvallender als de sociale dinges. En tegen een eerlijke, betoogbare prijs. Een reclame op IOIN Music. Laster Boonkop bij meer als 200 tussenloosteraars. En wat meer info? Bel naar de Phil op 0496 18 53 07. Of mail naar hallo@ionmusic.be. Of gebel naar de Brimt. Oei, ik had dat graag plezierig.

0: GMB Café.
1: Meer de Neven-app van Ajoen Music.
0: Voor Android en voor Appelklon natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music Ajoen Music. En luister naar Ajoen Music overal en altijd. De Neven Ajoen Music app.
2: App de mal.

0: vervlammen stand. Ik heb precies weer een grale kleine orken, joh.
1: Abba, hommer, het witte steken, hein?
2: Ajoen Music.

0: Serafan van de Voel Je Goed Hits van City Music? Luister dan online op citymusic.be.
1: Tune in en de beste radio apps.
0: Want de City Music DJ's blijven daar gewoon 100% digital. Ayoen Music en City Music. De nummer 1 voor Yahoo Radios van Roosje Natuurlijk.

0: muziek.
1: Voor 20% bla bla.
0: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dat, echt jaar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: merci hè Bart. Mogen ze toch zeker dat de minstens 9 uur dat we geen echte jodelerige vrouw noemen, hè?
1: Ajoe Music. 100% oost.

0: Durf ook zorg binnenlaten. Thuisverpleging, gezinszorg of poetshulp van Immens. Zo blijf je comfortabel en zelfstandig thuis wonen. Vraag zorg aan bij Immens op i-mens.be.
1: Goede zorg op één.
2: Are you in music?
3: Gedierig goede muziek.

Dag en nacht, van smares tot sauves. Elke seconde, elke minuut. Ajoen Music.

0: Présente Radio.
1: Hier in euch stond de kerst met non de draai. Vind je komke zoepen op een draai. Zijn we zeker door.

0: Dus een auto van jij.
1: Kapitalisten en andere tisten. Allemaal oester is een oor.
2: Are you in music?
3: Gedierig goede muziek.
4: Wil je gewoon mee, hè?
5: Waar gaan we naartoe misschien?
4: Op café.
5: Blijven hangen. Op café, op welke café?

0: GMB Café.
1: Meer de neven app voor jouw music.
0: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music jouw music. En luister naar jouw music overal en altijd. De neven jouw music app.
2: App hem al.

0: Ja, doe gewoon een keer met je hand toe in. Ja, ik heb wat ritme met je hand anders, want ik heb echt in dingen. Mag beginnen, hè?
1: In toysters.

0: Even drom.
1: Dinner is een konker en zien wel zien leer.
2: Woestersen vocabulaire.
1: De niemer werd een ouder en ging er werd dan geer.

0: kekten, komt daar zeggen, hè.
1: In Toysters.
0: Oh, eigenlijk, allee, voortelijk, hè.
1: En verdrom.
2: Toysters, vocabulaire.
0: Tinnel is een konker en een gimbel gimeleer.
2: Toysters, vocabulaire.
0: De niemer werd een ouder en ginder werd ageer. Gedolsters en gedolsters, want over het water zeggen ze bijvoorbeeld toewak en hier zeggen ze toebak. Of een penchiel of een panchiel. Dat is twee keer hetzelfde, maar dat is toch iets anders nou hoor. En kal of een bonkal, zo ik twee keer een verschil. En een rolletouwet, zoals ze vroeger een rolletouwet tegen. Dus je ziet, de dolsters veranderen, doe ik.
1: En verdrom.
0: Tinnel is een konker en een gimbel gimeleer.
2: Woisters een vocabulaire.
0: De niemer werd een auker en ginger werd ageer.

0: ION Music. 100% Ulç, 100% Karnaval.
1: Del este moño.

dat ik zing. Ben blij dat ik dat vandaag voor huis breng. Want gelijk gij bestond er echt geen ding. Kijk, tisch, nou moet je smoelkes eens goed bezien. Dit wie is dan niet te schatten,

0: Ja, de klantjes waren groeit. En zeker niet op een oost tijd dood gekomen.
1: Iowan Music.
2: 95% muziek.
1: 25% bla bla.
3: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dat, echt gaar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: op het gemakske naar de cinema.
1: Het was oefening. Naar een graalijk lierik op treden zingen.
0: Het was oefening. Wij dronken shots.
1: Het was oefening. Dat waf kwam recht af op mij.
0: Kooit niet gezien. Let

0: Boyle.
1: De echte Ajoel Music. De original, de echte, de beste.
2: En vooral dondeleers, het spel begint al, hè. Bestel maar op tijd aan reclame voor Ajoel Music. Na supercondities, spectaculair. Kijk maar een keer op ajoelmusic.be.
3: Gewoon doen.
0: Of bel naar de Gary.
3: Of bel naar de Brumt.
0: We zullen wel zien wat we vooral kunnen doen.
4: Ajoel Music, 100% plezant, 100% oldst.

feest voor iedereen. Al doorsneers bijeen. Gewerkt.

0: GMB Café.
1: Meer de Neven App voor jouw music.
0: Voor Android en voor Apple klopt natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music Ajoin Music. En luister naar Ajoin Music overal en altijd. De Neven Ajoin Music App.
2: App hem al.

AYON Music op onder de 7.8 en onder de 5.8 en natuurlijk op de app.

Oh.

AJOI Music, overal op FM, onder den 7.8 en onder den 5.8. In Olst, Olchert, Aardmeer, Rij, Nienhof, Dingeratum en Stinkberg.

0: auf dem Recht. Das alliert morgen das Schoen.
1: Iowan Music.
2: 95% muziek.
1: 25% bla bla.
3: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dat, je gaar, nog nooit gezien of gehoord.

0: Wat hebben we het?
1: Een GMB café.
2: Nee, de Neven app. Voilà, your music.
1: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem
2: nou. Zoek op City Music, your music. En luister naar your music overal en altijd. De Neven your music app.
0: App hem al. Ja.

0: Ayoin Music plus Zante Radio.
1: Ordinaire.

0: Why don't you shut up?
1: Iowan Music.
2: 95% muziek.
1: 25% bla bla.
2: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dat, Jagar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: nog mijn goesting af. Zijn is niet zo groeit, maar op de wip ligt er een boek niet buur.
1: Test de roever, waar een doge nooit zien zitten.
2: De burgemeester van stad, die een echt hier zit een schat. Daar werd er hier in Olstikus beweerd. Als de wille was woord, het is wat uit de gevoel. Als een dijk de gangen van stad oostvlanijt. Het doet gewoon een galant, af en toe zo'n genant.

Haast er in dit gebijt, zie de gegarandeerd. De doosje in de gazette of op tv. Is ons sausje aan bras, is de mensjes assas.

AYOWIN Music, overal op FM. Op onder de 7.8 en onder de 5.8. In Olst, Olkert, Aarp, Meer, Lee, Nienhof, Den Jeratem en dat stinkderp hier wat verder.

0: na een ander vreemde tisten. Je weet je dan. Ajo en Music en Zare Radio.
1: Jopla! Het is toch een ferme brok, ons Maria.
2: Hier te tres.
1: Het is een gezonde

0: Het is toch een ferme brok, ons Maria.
1: Het
0: is een charmante door.
2: Ajoe in music.
3: Gedierig goede muziek.

Dat is ter boonkop. Bijten als de boekskus. Opvallender als de sociale dinges. En tegen een eerlijke, betoogbare prijs. Een reclame op IOIN Music. Dat is ter boonkop bij meer dan 200.000 luisteraars. En wat meer info? Bel naar de Phil op 0496 18 53 07. Of mail naar hallo@ioinmusic.be. Of gebel naar de Brimt. Oei, ik had dat graag plezierig.

0: MGMB Café.
1: Meer de Neven-app voor jou en music.
0: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music, Ajoin Music. En luister naar Ajoin Music overal en altijd. De Neven Ajoin Music App.
2: App hem al.

full med skidasser og det sikke lekk. Mijn momenten is echt onverdraaglijk. Ga het niet vermijden,

0: 20% muziek.
1: 25% bla bla.
0: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dat, Egaar. Nog nooit gezien of gehoord.

Radio & Music werd op zijn Engels te zeggen met een tolstje te beginnen. Alle carnavalliekes en iets als er nog iets zijn, want het zijn allemaal schoenliekes. Ah, veel carnavallies. Ajoe!

tranen kan zitten. Oh, onze binnenmeester. Die verdient toch een stambeeld in biergaat. Oh, wil je ons nog een keer drinken?

0: biertje en bij café.
1: Meer de neven app voor Joe Music.
0: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music, Joe Music. En luister naar Joe Music overal en altijd. De neven Joe Music app.
2: App de mal.

0: Jongfisch.
1: Als Schilderman?
0: Oh, niet, niet. Ik luister alleen maar naar Radio Music.
2: Voor een twee jaar ooit geschehen, echt niet plezant vond iedereen. Maar ooit het niks krijgen met mij, goeiedag er

0: muziek.
1: Voor 20% bla bla.
0: Dat is 120% echte pure Oosterse radio.
1: Dag, echt jaar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: om 4 te slapen? We lunchen wakker maken, zonder voet of air in brand steken.
1: Hoor is dat mooi, hè?
2: Ja, kan die al weten, zeg.
0: Zie hier, de champions al op het puntje kapot.
2: Ja, het zijn er moet niet meer zijn. Hier even mooi en hier even een ander aan.
1: Ah, los het je gooi.
0: Ik ben zo wat beter naar school.
1: Ai, kom, nog naar
3: Are you all music?

Dag en nacht, van Smares tot Sauvus. Elke seconde, elke minuut, Ajoen Music.

0: GMB Café.
1: Meer de nevenapp voor Jolen Music.
0: Voor Android en voor Apple Cloud natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music Jolen Music. En luister naar Jolen Music overal en altijd. De nevenapp Jolen Music app.
2: App hem al.

0: Steven, vorrei guarda un po' sti moglie.
1: Oh, da simpele, gaza maskowin XXL, no 3027, Android Swiss levert dat wis.
2: Live vanuit Terzago, aan de goede kant van ons. Den enige echte. Ayo in music.

Om moendag gooi je gewoon slopen bij Amadan. Dinsdag kan je komen, juist als de poep werd verbrand. Woensdag noem ik de maar komen holen, anders werd het vermoeiend.

staat online op citymusic.be. Tune in en de beste radio apps. Want de City Music DJ's blijven daar gewoon 100% digital. Ajoen Music en City Music. De nummer 1 voor jouw radio's van ons natuurlijk.

0: 20% muziek.
1: 25% bla bla.
0: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dat, Jagar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: Mayo in Music.
1: Echt van oost.
2: Hey bro, facteur. Ik ben al jullie morgen op de zoek naar het huis van Anna. Waar moet ik naartoe? Jij bent ziek, naar de bocht of naar beneden?

0: Joel Music. Den original, den echten, den besten.
1: En vooral dondeleers, het spel begint al, hè. Bestel maar op Twitter reclame voor Joel Music. Na supercondities, spectaculair. Kijk maar een keer op joelmusic.be.
2: Gewoon doen.
3: Of bel naar de Gorry.
2: Of bel naar de Brumt.
3: We zullen wel zien wat we verhaal kunnen doen.
1: Joel Music.
4: Gedierig goede muziek.

0: GMB Café.
1: Meer de Neven app voor jouw music.
0: Voor Android en voor Apple Cloud natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music, jouw music. En luister naar jouw music overal en altijd. De Neven jouw music app.
2: App de mal.

Met Patrick de Boek? Vanavond? Foto's op de Okapi? Ik mag toch gratis binnen. Oké, geen probleem. Tot vanavond.

0: 20% muziek.
1: 25% bla bla.
0: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dat, je gaar. Nog nooit gezien of gehoord.

Music. Overal op FM. Onder den 7.8 en onder den 5.8. In Olst, Olchert, Aardmeer, Rij, Nienhof, Dingeratum en Stinkberg.

Dat is er bonk op. Bijten als de boekskes, opvallender als de sociale dinges. En tegen een eerlijke, betoogbare prijs. Een reclam op IOIN Music. Dat is er bonk op bij meer dan 200 tussenluisteraars. En wat meer info? Bel naar de Phil op 0496 18 53 07. Of mail naar hallo@ionmusic.be. Of gebel naar de Brimt. Oei, ik had dat graag plezierig.

0: Durf ook zorg binnenlaten. Thuisverpleging, gezinszorg of poetshulp van Immens. Zo blijf je comfortabel en zelfstandig thuis wonen. Vraag zorg aan bij Immens op i-mens.be.
1: Goede zorg op één.
2: Ajoen Music. 100% plezant. 100% ulst.

is goed ontvriezen, aan de schmink is ooit geloepen en het is weer ontgieten, dat voel je toch. We zullen waar aan de roos doen. Je laat wel een frak aan, stapt in onze combi en tanken je slapen. Allee, het is nog toe je dagen, hè.

Hey, kameroot. Een pintje stond hier wel, hè? Zie nou, omgestampt. Kom jongens, zet daar muziek af. Het is hier getoond. Hey.

0: NGMB Café.
1: Meer de neven en voilà your music.
0: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nu.
1: Zoek op City Music, Ajoin Music. En luister naar Ajoin Music overal en altijd. De neven Ajoin Music app.
2: App hem al.

pintje. Ik heb nood dus van gisteren te drinken. Maar dat kan mij geen fluit schil. Het is alleen drank dat ik na zo wil. En dan wou ik ook en een trace of draw. En dat visje kan beginnen voor mij. Iedereen zegt, je goed niet lang bestoom. Maar ik loop me volledig gewoon.

0: 100% muziek.
1: 25% bla bla.
0: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dat, Jagar. Nog nooit gezien of gehoord.

flasje van Fluppels in een pakje chips is er liever rage om gang. Zit daar iets bij hier en zit iets gemier, met hier wat drank in dans. Een selfie van hier en een selfie van door, op ieder baal stel je zeker op. Die slikt aan de foto's en lomperig, dan is er na de selfie stick. Trek een selfie, of een belfie, trek een selfie. Iedere student is met examens, doe al een beetje verzet. Ze zetten er beste kont of wil, gewoon weg maar op internet.

vaste loof, je hebt er allemaal met zijn Egea, Sam en Dant. Ze trekken van alles die tot op je trekt en dat zegt dan bedankt. Dus kom dan met eigen spreek met Moroon en roep naar carnavalfie. Dan springen met spier, bedankt ongier, op de pompier, voor een selfie.

Dus iedereen in een drinken. Allee, verhoed, zijn we weg? Mannekes, santé, hè? Ik heb een stiekem mijn

0: Ik heb een stiekem in mijn gelee. Wat drink voor mij nog hier en mee? Want ik zit geen op stammen heen. Verzoek ik hier mijn brein.
1: Ajoin Music. De beste moment, de beste muziek. Oost op zijn best.
2: Ik

0: niet gewoon drinken, hè.
1: Oh, zet je ook zien als kerel van destieken.
2: Ah, ja.
3: Niet vriet ooit gestoken.
4: Hey, vrouw, maak dan nog een keer 9 pintjes en een kaffee.

0: Joel Music. Den original, den echten, den besten.
1: En vooral dondeleers, het spel begint al, hè. Bestel maar op tijd aan reclame voor Joel Music. Na supercondities, spectaculair. Kijk maar een keer op joelmusic.be.
2: Gewoon doen.
3: Of bel naar de Gary.
2: Of bel naar de Brumt.
3: We zullen wel zien wat we voor haar kunnen doen.

0: J&B Café.
1: Meer de Neven app voor Joen Music.
0: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music, Joen Music. En luister naar Joen Music overal en altijd. De Neven Joen Music app.
2: App hem al.

0: show.
1: IOI Music, overal op FM. Op onder de 7.8 en onder de 5.8. In Roost, Olchert, Aarp, Meer, Leij, Ninov, Denjeratem en dan Stingderp hier wat verder.

0: te beter. Kom dan hier dat ik haar een dikke wijs geef.
1: Je zijn de fermes, doe het als ik kan zien. Ik hoor van na hoe ik niet anders verwacht.

0: 100% muziek.
1: 25% bla bla.
0: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dat is gaar. Nog nooit gezien of gehoord.
2: Tottes, nonkels, niet en kozen, zo ik.

Ik was in Brussel en ik zag een Turk zondroen. Ik vroeg, ey Turk, versteug hoort deze naar joen? En ik paas een oei, hier langs deze koté. Die nachtmet, hij nog nooit geluisterd schoert in de moskee. En ik paas een ei, die een broen is anderstolig. Per slot van rekening is ons toch mooi klaarscholig. En dan wil je zeggen, dat is al zeven de roe.

op een terras in Paroas. En ik zat juist nevens Sarkozy. Ik zou verdomme, dat is niet mogelijk. Sarkozy, zie die zie. Ik pas een oei, die Fransman moet niet weten wat ik zeg. Misschien dat ik het hier beter met handen en voeten uitleg. En nou hoor je zeggen, dat is alles je verderoa. Maar weet je wat dat Sarkozy doet zo?

in Engeland. In Hyde Park. En ik zag door Tony Blair. Ik ging er naartoe en ik zag dag Blair. Goh, trek gerad op mijn onkel Valair. Ik paas een boei die in al straks. Die gaat in grond beginnen flippen. Morgen kan je nog nooit verschieten van dat oergeploeste tippen. En dan gewoon zeggen, dat zal ze even de roe. Maar we je gooien

0: Bayonne Music. 100% plezant. 100% olst.
1: Loeip verdrommelien. In stand met mijn moot. Veel schoen maskers rondom ons. Trekken ons staten schoenen om. Een schoenpoep om ons hand. Dat demmen toch verdient. Het werd tijd. Deze is ons verhoor.

zwaar. Mijn maat, Upper Price om blonde op uw hielen. Het was een bom, maar wat om iets voor gasten wel vervielen. Just die nooit een boekje, maar wat dat hem nog niet wist. Bissen de pizza en zou geen moois voor wel.

0: Bartlett, vroeger was het Frank. Daar is Mariette.
1: Het is nog Korsje van Ajo in de Land.
2: Ajo in Music. De beste momenten, de beste muziek. Ooit op zijn best.

0: Ten kalm hier,
1: jongen. Music.
2: Echt van ons.
3: Geef me Jean.
4: Is het van achter te doen?
3: Geef me Jean.
5: Hey, Robinkels, te zien dat je moet, Jean. Je kunt je daar hier in parkeren. Spijt me, door is de auto.

0: GMB Café.
1: Meer de neven app voor jouw music.
0: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music, jouw music. En luister naar jouw music overal en altijd. De neven jouw music app.

Radio en Music werd op zijn Engels te zeggen met een tolstjes te beginnen. Alle carnavalliekes en iets als er nog iets zijn, want zijn allemaal schoenliekes. Ah, veel carnavallies. Radio en Music.

0: Vincent, wat paasde? Wil ik ons nog geen gondola, jong?
1: Nee, nee, wacht er eens even. Het is hier een famoze, hè?
2: Scholletjes.
3: Waar doen we?
4: Als Schilderman?
3: Ach, niet. Ik luister alleen maar naar IOM Music.

Hey, Lodjons Vos. Hey, jij dan de eerste gehad met biesten? Yeah! Hey, Pozintje. Hey, jij dan de eerste gehad met biesten? Yeah! Hey, Lodde Roeigen. Hey, jij dan de eerste gehad met biesten? Yeah! Hey, Schiervrecht Toever. Hey, jij dan de eerste gehad met biesten? Yeah! Ratten, koeien, varkens, kijk een keer. Peren, kieken, zolen, kijk een keer. Vroeger donen, gooiten, kijk een keer. Drokken, jacqueline, kijk een keer. Hier is recht toe! Van Holst,

zoeken, waar gewoon zoeken, zoeken, zoeken, waar gewoon zoeken, zoeken, zoeken, zoeken, zoeken, naar een beest.

0: 20% muziek.
1: 25% bla bla.
0: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dat, jij gaar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: Als je paast, dan gaan we een beetje salamietjes en dan wat swingsjes à la Brassetschat.
1: Dat is nog niet, jong. Maar verder heb ik het.
0: Hey, Gilles. Schön dat we dat doen, jong. Ze beetje dan je nou aan je vingeren zijn, plek van een nis.

Dag en nacht, van smares tot sauves. Elke seconde, elke minuut, ajo.

0: Wat hebben we het?
1: Een GMB café.
2: Meer de neven app voor jouw music.
1: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
2: Zoek op City Music Ajoin Music. En luister naar Ajoin Music overal en altijd. De neven Ajoin Music app.

0: De radio van ons naal.
1: Hey, kom binnen jongens.

0: Iowan Music.
1: 95% muziek.
0: 25% bla bla.
2: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
0: Dat, echt jaar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: Wij zijn zo goed als af. Wij zijn zo goed als af. Wij zijn zo goed als af. Wij zijn zo goed als af. Wij zijn zo goed als af. Wij zijn zo goed als af. Wij zijn zo goed als af.
1: Wij zijn zo goed als af.

0: Ajoen Music. Den original, den echten, den besten.
1: En vooral dandeleers, het spel begint al, hè. Bestel maar op Twitter reclame voor Ajoen Music. Na supercondities, spectaculair. Kijk maar een keer op ajoenmusic.be.
2: Gewoon doen.
3: Of bel naar de Gorrie.
2: Of bel naar de Brumt.
3: We zullen wel zien wat we vooral kunnen doen.
4: Ajoen Music, de nummer 1 van Dayoen.

0: Wat dat brengt?
1: Een CMB-café.
2: Nee, de neven app van Ajoen Music.
1: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
2: Zoek op City Music Ajoen Music. En luister naar Ajoen Music overal en altijd. De neven Ajoen Music app.
3: App de mal.

0: Is dat een fan van de Voel Je Goed Hits van City Music? Luister dan online op citymusic.be.
1: Tune in en de beste radio apps.
0: Want de City Music DJ's blijven dergen 100% digital. Ajoen Music en City Music. De nummer 1 voor Yahoo Radios van ons natuurlijk.
2: Zot, zot, stijke zot.

0: de juiste.
1: Iowan Music.
2: 95% muziek.
1: 25% bla bla.
2: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dat, jij gaar, nog nooit gezien of gehoord.

0: av Joel Music. Den original, den echten, den besten.
1: En vooral dondeliers, het spel begint al, hè. Bestel maar op Twitter reclame voor Joel Music. Na supercondities, spectaculair. Kijk maar lekker op joelmusic.be.
2: Gewoon doen.
3: Of bel naar de Gary.
2: Of bel naar de Brumt.
3: We zullen wel zien wat we verhaal kunnen doen.
1: Ajoe en Music.
4: Gedierig goede muziek.

zwart, stik in de mijn. Ik zat in de losbroek op mijn bank met een verfijn. Ik hoor me juist gezwoen, mezelf woest te drogen. Aster mij begon nog.

0: hem zelfs een lief op de baar gemezen.
1: Amai, mijn frak. Zat in mijn bieken, kon ervan genieten.

0: Een CMB-café.
1: Meer de neven en voilà, your music.
0: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music, your music. En luister naar your music overal en altijd. De neven your music app.
2: App hem al.

0: Ajoy Music, overal op FM, onder den 7.8 en onder den 5.8. In Olst, Olchert, Aardmeer, Rij, Nienhof, Dingeratum en Stinkberg.
1: Zo, mannen jongen, hier zijn we waar naar bij de maskers van plezier.

0: Radio'n müzik.
1: Er Radio.

0: muziek.
1: 25% bla bla.
0: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dat, Eger. Nog nooit gezien of gehoord.

0: GMB Café.
1: Meer de Neven-app voor jouw music.
0: Voor Android en voor Apple klopt natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music Ajoin Music. En luister naar Ajoin Music overal en altijd. De Neven Ajoin Music app.
2: App de mal.

0: verliezen is uw fijn. Ik wil dit jaar veel beter zijn.
1: Nu nog sneer.
0: Maar verlies ik vlees het bloed, dan ben ik maar een droom hier kwijt.
1: Nu nog sneer.
0: En win ik vlees naar hier de straat, dan ben ik gelukkig dat ze fout.

Ajoe in Music, overal op FM. Op onder de 7.8 en onder de 5.8. In Oost, Oltjert, Aarp, Meer, Lee, Nienhof, Den Jeratem en dat stinkderp hier wat verder.

0: 20% muziek.
1: Voor van 20% bla bla.
0: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dat, Jaar. Nog nooit gezien of gehoord.

Wat een jaar, vol rare tijden, juist de draai gevierd, en we moesten al binnen blijven.

zegt majoor. Honderd is nest je oren, al wat ik nog ooit kijk, is opgeschoven.

Live van nu terzogen in Ulst, de 9 nachten, Ajo in Music. Wer, Ave van Ulst.

0: Wat dat brengt?
1: Een CMB café.
2: Nee, de Neven app voor Joen Music.
1: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
2: Zoek op City Music, Joen Music. En luister naar Joen Music overal en altijd. De Neven Joen Music app.
3: App hem al.
4: Springer.

van mijn voel, alles is gesloeg. Mijn vrouw is ontbullen, ik heb ze niet te vertellen. Vereer te kloeien, wordt het nog hier een schil. Ze weet dat ze roepen en doet ze niet roepen, hoor ik hem toch.

Radio en Music vertopt zijn Engels te zeggen met een tolstjes te beginnen. Alle carnavalliekes en iets als er nog iets zijn, want zijn allemaal schoenliekes. Ah, en veel carnavallies. Radio en Music.

0: Boys.
1: Als Schilderman?
0: Oh, niet, niet. Luister alleen maar naar IOM Music.
2: IOM Music.
3: 95% muziek.
2: 25% bla bla.
3: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
2: Dat is gaar. Nog nooit gezien of gehoord.
4: En aan het midden, goed let.
5: De week

dag en nacht, van s'mares tot s'avonds, elke seconde, elke minuut, Ajoen Music.

0: mert hezeden vol, hezeden vol, Janet kom, geef mijn bezem vlees, kom me vertrekken op de grote mert.
1: Are you in music?
2: Gedierig goede muziek.
3: Iene keer per jaar, daar komen dat joenen al te goor, want in de stoet lotte.

0: een CMB-café.
1: Meer de Neven-app voor jou en music.
0: Voor Android en voor Apple Cloud natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music, jou en music. En luister naar jou en music overal en altijd. De Neven jou en music app.
2: App hem al.

da muelowy klasie du. Af dan moeilof ik lesje doe. Het is beter dat ik mijn gebieren blijf. Als je ambras smokt en blijft zoepen. We kunnen niet slapen van erge roep. Als we in ons bed de kruipen. Af dan moeilof ik lesje doe. Af dan moeilof ik lesje doe. Het is beter dat ik mijn gebieren blijf. Als je ambras smokt en blijft zoepen. We kunnen niet slapen van erge roep. Als we in ons bed de kruipen. Stoot er zot op mijn kop. Stotter zot op mijn kop, stotter zot op mijn kop, stotter zot op mijn kop. Lieve, lieve, lieve gast, als je niet goed zwagend dan is het dan bras. Stotter zot op mijn kop, stotter zot op mijn kop.

Stotter zot op mijn kop, stotter zot op mijn kop, stotter zot op mijn kop. Lieve, lieve, lieve gast, als je niet goed zwagend, dan is het dan bras. Stotter zot op mijn kop, stotter zot op mijn kop.

0: stoot er zot op mijn kop. Lieve, lieve, lieve gast, als je niet goed zwagend, dan is het dan bras. Stoot er zot op mijn kop, stoot er zot op mijn kop.
1: Het is foie vies, maar is zaven er mooi. Ik had toch beter naar carnaval geweest. Nou ligt de man hier te ronken, zeg.
2: Ajo, nieuw.

strafwensig, ooit als we bij plus. En binnenkomen ze stond meer kerken. Dat ik met mijn volle doel zijn wil stoppen. Allee, verhoord, ten toch

0: Oye, ik word weer om mijn rekker, hè, kopang. Kost mij weer aan de bougeren in haar achterhoofd nog vijden. Daar die met niet van vijden aan mijn bovendrom blokkeren. Ik gool me matakeren om een derweg te creëren. Hey, moot.
1: Zat dat over drom, jong?